0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Fuckboy.
1: That was the most- In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk mee is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
8: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
9: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
10: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
11: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
12: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Veneke.
1: Hier John Schetter.
0: Dit is van Sander Amoor.
2: Dit is Wim Poulsen.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

zeg een welgemeend goedemorgen. Ja, het klokje heeft weer 9 uur geslagen. En dat was dit keer wel een beetje aan de vroege kant voor mij. Want het was niet vroeg gisteravond. Het was namelijk gisteravond, gistermiddag, te gast bij het Wild en Vrij Festival in Zeewent, in de Achterhoek. Daar traden een aantal artiesten op, waaronder Koen Vaal. En deze hebben wij van de week ook aangetroffen, afgelopen dinsdag, bij het voorprogramma van Drake Milligan. Wij waren in Tivoli en wij waren natuurlijk Wendy en ik. En hebben daar mogen genieten van een prachtige show van Drake, maar ook van Koen. Dus we zijn weer gevuld met countrymuziek afgelopen week. En hierdoor staat Drake Milligan in de dubbeldraai vandaag. Met twee prachtige nummers. En als ik het snel gezien heb, allebei van zijn laatste album. Hij heeft er overigens maar twee, hè. Maar zijn laatste album dateert uit 25, heet Tumbleweed. Daarvan draaien wij twee prachtige nummers. En Koen Vaal, ja, die is in de primeur vandaag. Met zijn nieuwe single. Die komt in de show voorbij. Even kijken, waar hebben we hem staan? Oh, hier hebben we hem staan. Blue Motel No. 9, zo heet deze nieuwe single. Maar dat is allemaal voor later in de uitzending. We hebben natuurlijk ook onze maandartiest. En de maandartiest is Mark Chestnut. Ook hij komt voorbij. Met 3 nummers, elk uur een nummer. En nog veel meer mooie muziek. En daar kunt u ook een handje in bijdragen. Door uw verzoekje aan te vragen. Nou, ik zie de eerste al in de lijst staan van Jan. Dus die gaan we zo meteen maar eens opzoeken. En ik heb ook een mailtje van Johan gekregen. Die vroeg ook om een aantal nummers. Dus al deze country muziek kunt u horen tussen de klok van 9 en 12 uur. Ik zei het al, Brad Paisley hadden wij met Today. En ik weet niet of dat ver weg is. Of dat too far gone is. Durf het niet te zeggen, maar is wel Tammy Wynette.

Wow, wat een heerlijke keuze van Jan Hert, zo op deze vroege zondagmorgen. Ja. U hoorde Neil Young met Long Man.

You Run. En dat is terug te vinden op zijn Unplugged album. En ik zag net voorbij komen dat de vinyl-uitvoering afgelopen mei is uitgekomen. Dat zijn twee vinyl-albums. En wat kunt u daar onder andere op vinden? Pocahontas, een bekend nummer van deze Neil Young, Like a Hurricane, Helpless, Harvest Moon en deze Long May You Run, Unknown Legend. Dus bent u liefhebber van deze Neil Young, dan is dit zeker een aanrader. En we draaiden hem op verzoek van Jan Hecht. En dan de verzoekjes van Johan, ja, die liegen er ook niet om. Want het begint al gelijk met rode oortjes, om het zo maar te zeggen. Want hij vraagt Glenn Frey aan met Sexy Girl. En dat doet hij voor Mandy. Ze is het einde van heel mijn liefde voor haar. Zij is een sexy, supermooie supermeid. Oftewel een superschoonheid. Nou weet ik niet of ze bij Bakker Bart staat of in de HEMA, maar zeggen we met een knipoog. Maar goed, Johan. Jij draagt de dames in de wereld een warm hart toe. En dat is mooi. Zolang je maar wel goed luistert. Als de dames hun grenzen aangeven. Hier is Glenn Frey. Sexy Girl.

Ja, de eerste van drie van Mark Chestnut. Als zijnde maandartiest. Hij vertolkte hier Girls Like Her. En daarvoor hadden we Martina McBride met I Never Promised You a Rose Garden. Dus even kijken naar rechts. Nee, er staat niks in de verzoeklijst. Dus we trekken er maar eentje uit de lijst. En nou zie ik dat ik een dubbel duet heb. Maar ik ga deze toch pakken. En dan denkt u, in godsnaam, waar heeft hij het allemaal over? Nou, ik heb George Jones erin staan. Hier met Alan Jackson. Maar ik heb hem ook nog erin staan met Tammy Wynette, geloof ik. Zeg ik dat goed? Even kijken. Ja. Maar ik pak deze erbij. A good year for the roses. Als je ze maar water blijft geven.

Ja, als u als lijndanser zit te luisteren, dan denkt u, hey, ja, daar heb ik een mooi dansje op gedaan. En ja, zeker een hele favoriete song voor lijndansers. Deze van Dwight Yoakam, Fair to Midland. Dat moet de volgende nog maar gaan bewijzen, want die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. En stijgt nu al de country charge. Ik heb het over de nieuwe van Morgan Wallen. Hier is Been By Now.

0: Oh, Jan, prachtig verzoekje deze. Emmylou Harris samen met Carl Jackson in When My Blue Moon Turns to Gold. Dat was een verzoekje van Jan Heg. Dankjewel voor deze mooie inzending.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ja, we gaan eens even kijken op de verjaardagskalender. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er staan mensen op die er nog zijn en die er niet meer zijn. En deze kalender wordt ieder jaar gesponsord door Tjeu van der Vorst uit Asten. En die komt uit Amerika vandaan. From the Heart of Texas Country Music Museum. We gaan eens even kijken. Wij zitten daar zo. Wij gaan naar donderdag 17 september. Hank Williams was jarig. Op 18 september Hank Penny en Priscilla Mitchell. 19 september Billy Deaton, Chase Rice, Jeff Bates en Tricia Yearwood. Wij gaan naar de 20 september. Lily Isaac en Pearl Butler. 21 september zie ik Dickie Lee, Faith Hill, Kenny Starr, Rona Reeves en Ted Devon staan. En we gaan naar 22 september. Debbie Boone en June Forrester. En last but not least gaan we naar woensdag 23 september. Voor de mensen ook in de herhaling van dit programma. Kelly Spinks en Ray Charles. Nou, deze week heb ik gekozen om een nummer te draaien van Jeff Bates, die dus gisteren aan het verjaren was. We gaan en u gaat luisteren naar Good People.

I'll Be Your Woman hoorde de formatie Pussycat. En die draaiden we op verzoek van Johan. Die draaiden we voor Leo. En Leo is 70 jaar jong geworden. Maar hij heeft een bloedmooie vriendin, Lenny, waarmee hij alles deelt. Ah, prachtig romantisch, hè? Ja, en ik zit ook helemaal in de romantische sfeer, want op mijn pad kwam mijn lieve Wendy. En wat zo mooi is aan Wendy is dat ze zo puur, zo mooi, zo eerlijk is. En daarnaast ook nog eens een keer van country houdt. Dat is iets wat we samen delen en waar we samen van genieten. Dus we gaan naar leuke optredens toe. En genieten samen van muziek. We delen van alles qua muziek naar elkaar toe. En leren daarin ook weer een nieuwe weg kennen. Nou, zij vroeg een verzoekje aan of ik Alan Jackson wil draaien met een Little Bitty. Wat eigenlijk een verhaal is dat je eigenlijk maar... dat het oké is om een klein beetje te zijn. Dus een... een klein dorpje, een kleine oude stad. Je kunt net zo goed delen, maar net zo goed lachen. Het leven gaat nog even door.

heerlijk. Chris Isaak samen met Michelle Brands in deze, I Lose My Heart. En ik wil, het moet even van mijn hart dat ik blij ben dat er zoveel mensen zijn afgestemd op Crossroads Country Radio. In het bijzonder op Country Moods. Want het is iedere keer natuurlijk, of iedere keer, het is natuurlijk afwachten wat er gebeurt in Radioland. Want zoals u ongetwijfeld mee heeft gekregen, zijn er twee commerciële partijen met een countryzender begonnen. En dan staat dus een heel groot stuk in een krant van de eerste Nederlandse countryzender. Ja, weet je wat het is? Ze vergeten helemaal die twee mannen van Nashville FM. Die heel lang hun nek hebben uitgestoken om de countrymuziek onder de aandacht te houden in Nederland. En hier ondergetekende is inmiddels ook 16 jaar onderweg met Crossroads Country Radio. Alleen, ja, achter ons zit niet een grote partij. Zit niet een Mojo of een platenlabel die daar geld in stopt. Wij moeten het hebben van jullie, jullie luisteraars. Van af en toe een donatie en een gift. En daar doen wij het van. Dus dank dat u nog steeds afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Muziek. Josh Turner krijgt er gewoon een kikker van in de keel. U hoort het. Deeper than my love.

Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

van Drake Milligan. En ook stond hij, even kijken, dat was dinsdag. Donderdag en vrijdag stond hij nog eens een keer in het voorprogramma in Groningen. Ook natuurlijk van Drake. En heeft ook een uitstapje naar Duitsland gemaakt, meen ik. Ja, hij timmert aardig aan de weg, om het zo maar te zeggen. Hij blaast de authentieke country muziek nieuw leven in. Geïnspireerd door Willie Nelson, George Strait en de Eagles leerde hij in zijn jeugd gitaar, piano en drum spelen. Een opleiding aan het Rock City Instituut in Eindhoven was een logisch vervolg. Met zijn op Amerikaanse leest geschoeide country, veel pedal steel en fiddle, heeft Vaal nu 6 tracks op Spotify staan, waarvan vooral het aanstekelijke Good As Gone uit 2025 goed scoort. Nou, zijn droom is wonen en werken in Amerika, in country hoofdstad Nashville. Dat is zijn doel. En ja, de eerste headline show is alvast een mooie stap. En dat gaat gebeuren in januari. Want dan staat Koen Vaal in Tivoli Vredenburg. Zijn nieuwe single is afgelopen 4 september uitgekomen. En luistert naar de naam Blue Motel No. 9. Luister maar eens naar deze zwoele juweeltje. Hier is Koen Vaal.

Prachtig, al zeg ik het zelf. Ik heb het zelf hier ook op vinyl. Oh, deze moet ik helemaal niet hebben. U hoorde de formatie Little Big Town met Next to You. Ja, Next to Me. Vince Gill en Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain. En dat is afkomstig van Stars and Guitars, een live album uit 2002. En deze draai ik speciaal voor Jan Pastoor. Met een knipoog.

Ja, Willie Nelson en Friends, daar komt het vanaf. En Willie Nelson hoorde u alleen met zijn, zijn gitaar, de klanken, hoorde u in ieder geval. Nog één verzoekje voordat wij naar het weerbericht gaan. Wij gaan Casey Musgraves draaien met Follow Your Arrow. En dat gaan we doen voor Marco, die al in de jaren 80 de beste keeper van Volkel was. Nou, dat is mooi. Maar zoals ik begrepen heb, heeft hij PSV niet gehaald, Johan.

0: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Ja, vanochtend hebben het zuiden en zuidoosten te maken met bewolking en perioden met regen of motregen. Op sommige plekken kan 5 tot 10 mm neerslag vallen. In het noorden en spoedig ook in het midden van ons land komen droge perioden voor en breekt de zon steeds vaker door. Bij matig tot aan zee vrij krachtige westenwind is het eind van de ochtend ongeveer 17 graden en in het zuiden rond de 15 graden. Vanmiddag trekt de regen naar het zuiden weg en volgen overal zonnige momenten. Landinwaarts vormt zich uit de stapelwolken die verspreid ontstaan ook wel een enkele bui. Toch blijft het op de meeste plaatsen droog. Bij een langzaam afzwakkende westelijke wind, meestal kracht 3 tot 5 boven, ligt de middagtemperatuur zo rond een graad of 19. Langs de oostgrens is ruim 20 graden zelfs nog mogelijk. Daarmee is het zeker niet koud voor de tijd van het jaar. Vanavond ziet het weerbeeld er wisselvallig bewolkt en droog uit. Halverwege de avond is het 13 tot 15 graden. De noordwestenwind neemt geleidelijk verder af en het wordt in de loop van de avond landinwaarts veelal zwak. Wij slaan even over. Dinsdag begint op sommige plaatsen nevelig en mistig. Dit kan overgaan in hardnekkig laaghangende bewolking, maar er zal slechts een plaatselijk gebeuren. In tamelijk veel regio's start de dag direct met opklaringen, dus ruimte voor de zon. Verder valt het in het noordoosten een enkele bui. Elders blijft het droog en staat er maar weinig wind. Als de zon goed doorbreekt, wordt het 20 of 21 graden. Daar waar het wolkendek lang gesloten blijft, komt het kwik niet hoger dan 18 graden uit. Woensdag voor de mensen in de herhaling. Overdag is het opnieuw warm voor de tijd van het jaar, met maximaal 20 tot 22 graden. In het zuidoosten lokaal zelfs 23 graden. 'S Ochtends vroeg kan opnieuw wat mist voorkomen, maar dat lost snel op en daarna schijnt de zon een tijd lang flink. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. Maar in de loop van de woensdagmiddag en tijdens de avonduren volgt vanuit het noordwesten bewolking en mogelijk ook regen. Het gaat hier om een betrekkelijke kleine neerslagzone, maar dit kan gepaard gaan met een stevige wind. Woensdagavond bestaat in het westen en noordwesten dan ook risico voor flinke windstoten. Landinwaarts blijft waarschijnlijk rustiger. Wij gaan naar de vrijdag tot en met de zondag. Althans, dat is de verwachting vanaf nu, hè. De dagen daarna blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dagelijks tussen de 20 en de 23 graden. En daarmee is duidelijk te warm voor eind september. Nou, vinden wij niks erg. Ook de verwachtingen voor begin oktober laat voorlopig rustig herfst weer zien met weinig neerslag en regelmatig zon.

En dan is het tijd voor drie nummers met één overeenkomst. En vandaag is de overeenkomst het woord home in de titel van de song. Hierbij drie songs met het woord home in de naam van een song. Er zijn heel veel mooie songs met het woord home in de titel. Dat schrijf ik wel vaker, maar bij songs met het woord home kom ik hier vast nog wel een keer op terug. U gaat als eerste luisteren, staat op de derde plaats, naar Ronnie Milsap met She's. She keeps the home fire burning. De eerste opname 1985, eerste release 85 in april. Door Ronnie Milsap op een singeltje uitgebracht. Even kijken, ja, op het RCA Victor label. En hij is ook terug te vinden op zijn Greatest Hit album. Als tweede hoort u Loretta Lynn met Don't Come Home a Drinking with Loving on Your Mind. De eerste release in 1966 door Loretta Lynn op single van het album Don't Come Home a Drinking with Loving on Your Mind, uitgebracht 1967 op het DK label. En de eerste plaats is gevuld met David Frizzell. I'm gonna hire a Wino to decorate our home. Eerste release in april 82 door David Frizzell op zijn single. En ook uitgebracht op zijn LP The Family Fine But This One All Mine op het Warner Bros. Records. Dit zijn de drie nummers met één overeenkomst. En in dit geval het woord home. Veel plezier met deze drie songs.

0: nothing wrong with that.
1: Onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
2: Goedemorgen.
3: Would you please say hi to Vince Malamud, who's going to play organ with us from John David's band. And my buddy, who helped us write James Dean and Best of My Love and Doolin Dalton. And the song we're about to do, J.D. Souther. It's called There's a New Kid in Town.

0: There's a new kid in town. Je hoorde de Eagles op verzoek van Jan Hecht.
1: Thank you.
0: En wat wel vaker gebeurt tijdens de uitzending is dat ik doe altijd nummers van tevoren selecteren in het programma. En dan heb ik een artiest. Dan wil ik hem opzetten. En dan vraag Jan hem aan. Of het net andersom. En zo had ik in de lijst. Welke had ik in de lijst? Lying Eyes staan. Nou, die komt dan vandaag te vervallen. Misschien dat ik hem meeneem naar volgende week. Maar u hoorde deze uitvoering van A New Kid in Town. Live. 1980. Ja, en natuurlijk is een van de leden van de Eagles, Don Henley, de drummer, ook zanger. En volgens mij zong hij niet New Kid in Town, was dat de stem van Glenn Frey. Maar Don Henley had in, dacht 2005, moet even kijken, nee 2015, een soloalbum uitgebracht onder de naam Cass County. Dat is een plaats in Nashville. Of in Tennessee moet ik zeggen. En daarvan ga ik draaien. A Younger Man.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

prachtig nummer, maar met zo'n verdrietig verhaal. Maar ik vind het wel een van de mooiste van Caroline Don Johnson. Die of a Broken Heart, daarvoor Don Henley met A Younger Man. Breng ons nog even bij een verzoekje van Johan. En hij vraagt het nummer aan voor Malaika, een dame die bij de hand is en super slim. Ja, Malaika is echt super goed. Hij vraagt voor haar B.G. Thomas aan met Don't

0: face to the wall. I'll be waiting for you after the ball. After the ball is over, after the ball.
1: Een lief verzoekje kreeg ik van Jan Pastoor. Hij zegt, zou jij voor mijn Gornie Waylon Jennings willen draaien met After the Ball? En nou, daar hebben we deze gedaan, Jan. Ik hoop dat Gornie ervan genoten heeft. En ja, hij schrijft erbij, het is weer aangenaam luisteren, André. Nou, dat is altijd fijn om te horen. En daar doen we het natuurlijk voor. En klaarstaan de derde en tevens laatste van dit programma van Mark Chestnut. Als zijnde de maandartiest in de maand september. Ieder uur een nummer van deze geweldige countryzanger. En de derde heeft als titel I Heard It in a Love Song. En daar zijn er zoveel van gemaakt.
2: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

Ja, ze is weer een plekje opgeschoven hoor. Oh, hou je mond dicht. Deze moet ik hebben. En zij is Stella Lefty met Boston. Staat hoog in de country charts. En is inmiddels gestegen naar de tweede plek in deze hitlijst. Daarvoor hoorde u de derde en tevens laatste van Mark Chestnut. I Hear It In A Love Song. Breng ons bij. Ja, ik kan wel zeggen een oogappel in Nederland. Voor mij is die dat zeker. Want als één iemand de country op de kaart zet in Nederland, is dat onze eigen Waylon. Ik ben inmiddels twee keer, zeg ik dat goed? Nou nee, ik heb hem eigenlijk drie keer al gezien. Want de Western Experience, daar mocht ik hem aankondigen. Daar heeft hij een groot deel van zijn Time Jumper programma gespeeld. Vervolgens heb ik hem nog in Barneveld gezien in februari. En nog een keer in maart in Winterswijk. En ik ga nog een keer. Want op 3 oktober wordt zijn Tour Time Jumper voortgezet. Om te beginnen op 3 oktober in 's-Hertogenbosch Theater aan de Parande. En dan gaat hij 7 oktober naar Theater De Veste in Delft. 8 oktober is hij in Wageningen in het Junishof Theater. En op 9 oktober staat hij in Heerlen. 10 oktober in Beverwijk, Kennemer Theater. 14 oktober, Posthuis Theater in Heerenveen. Het Theaterhotel de Oranjerie in Roermond op 15 oktober. 16 oktober, de Bonte Wever in Assen. Theater de Kom Nieuwerijn op 17 oktober. 21 oktober, Theater de Meent in Steenwijk. Hij gaat ook crisscross door Nederland heen, hè? 24 oktober, Angora in Lelystad. 28 oktober in Venray in de Schouwburg. En ja, 30 oktober, dan ga ik met mijn Wendy samen weer genieten van het Time Jumper in de Hanzehof in Zutphen. En voor de rest van de agenda moet u maar even kijken op www.waylon.com. En een van zijn mooiste, wat me iedere keer in mijn hart en ziel raakt, is het nummer Mind Over Matter. Prachtig, hier is Waylon.

0: Ja, dat nummer heb ik ook eens mogen inspelen. Althans, op mondharmonica een stuk mee mogen spelen op de versie van de Colonel Hammond's Four. Want die hebben hem op een van hun laatste albums ook uitgebracht. Ik kijk naar de klok en wordt de hoogste tijd voor...
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: En ik vertelde het al aan het begin van de uitzending. Maar dat hebben de mensen die later zijn ingeschakeld gemist. Het was afgelopen dinsdag. Met mijn Wendy bij het concert van Drake Milligan. In Tivoli Vredenburg. Waarop ik... besloten heb om hem in de dubbeldraai te doen. En dat doe ik ook speciaal voor mijn oogappeltje Wendy. Zeker het tweede nummer, want daar is helemaal weg van. Vanwege de tempoverschillen in het nummer. En ik dacht aanvankelijk dat ik twee nummers had van het album Tumbleweed. Maar dat is niet waar, want de eerste komt van zijn eerste album af. Dallas / Fort Worth. Ik ga draaien als eerste Overdrinking Underthinking. Dat is me even wat, hè. En de tweede, ik zei het al, van zijn album Tumbleweed 2025. Gaat u luisteren. En ook een beetje op verzoek. Ze heeft het niet officieel aangevraagd, maar ze vindt het zo'n leuk nummer. Slow Dancing to a Fast Song. Dit is de dubbeldraai van Drake Milligan.

Ja, oudje Major Dundee Band hoorde u hier. Lean on the Wind. En we draaiden hem op verzoek van Jan Heg. Groot fan van Dick van Altena en zijn oeuvre, om het zo maar te zeggen. Komen wij bij ook het laatste verzoekje van Johan. Die wilde nog een extra verzoekje. Nou ben ik alleen even zijn verzoekje kwijt. Eens even kijken. En waarom wil hij dit nu nou niet doen? Eens even kijken hoe we daar even snel komen. Inbox, ja. Een extra nummer voor een vrouw waar ik momenteel woon. Tijdelijk in Helmond, want mijn huisje wordt verbouwd. En ze woont bij Savant. Ze laat op een riante tuin haar poes aan een riem uit. Nou, dat wil ik wel eens zien. Hoe zij haar poes aan een riem uitlaat. Het zegt met een knipoog natuurlijk. Hij zag er van de week. En hij zag een glinster glimlach op haar gezicht. Maar haar naam weet hij niet meer. Maar goed, voor haar vraagt hij wel This Woman aan. Hier is Kenny Rogers.

0: today.
1: Ja, u hoorde Gretchen Wilson met I Don't Feel Like Loving You Today. Nou, is niet zo mooi. Dan, als je het dan omdraait, dan zeg je van, joh, Devil Woman.

Prachtig, Zac Brown, samen met, hoe heet ze, Dolly Parton, ja, zegt hij, hoe heet ze? Pas van ons heen gegaan natuurlijk, maar hiermee zijn we wel aan het einde gekomen van deze show. En deze show wordt aanstaande woensdag tussen 9 en 12 herhaald. En dat is dan de woensdag na de uitzending. Dus om precies te zijn, en misschien komt er nog een keer in de toekomst een andere herhaling, maar op 23 september ben ik er weer natuurlijk met ditzelfde programma. We gaan eruit met Skeeter Davis, The End of the World. De versie uit 1969. Rest mij u een fijne zondag, een fijne week. Ja, gewoon heel veel liefde en gezondheid te sturen. Ik zeg tot een volgende. Dag.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: She'll be back now.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Change of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
3: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way. Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Met Co Wetzel en

rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in the Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

0: Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.
1: My name's John MacArthur and I work this dirt.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB0004547091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
3: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
4: Hey, this is Luke Combs.
5: I'm Dasha.
6: We're getting back.

nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 3 en 2.

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens voor de first time on Dutch Radio die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: heten nu welkom bij 2 uur country, bluegrass, Americana. Ik ga er niet meer op noemen, want dat is alles wat wij, niet alles wat wij draaien, maar het is wel het grootste groep wat wij draaien aan muziek. En dat deed je vanavond met een prachtig nummer, maar ik zou meer over zeggen, want ik ga eerst natuurlijk Ronald welkom heten.
1: Goedenavond, Timon.
0: En Luc heet weer welkom.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Johan weer voor de techniek. En Valerie voor social media. Dus we hebben alles weer zoals het hoort bij elkaar. En dat is radio maken.
1: Ja, we gewoon lekker met Nederlands trots, mag ik het zeggen?
0: Ja, mag jij zeker zeggen, Ronald. Ilse de Lange. Je hoort op het moment volgens mij weinig van haar. Of weer heel veel. Oh, daar ben ik weer niet op de hoogte.
1: Ja, maar we moeten ook zoveel muziek luisteren, dus ik kan allemaal niet bij te houden. Daarom draaien we er ook lekker.
0: Ja. Maar goed, Ilse de Lange. Het blijkt dus heel veel te zijn dat we haar horen. En Living on Love. Het is al een poosje geleden dat die uitgebracht is. Maar...
1: Goed om ermee te beginnen. Heerlijk voor lekker 2 uur weer countryland.
0: Ilse die is zowel op country als op Americana. Soms ook pop. Ze doet overal aan mee. Dus dat is wel leuk. Goed, dan hebben we vanavond in onze studio Luc. Goedenavond, Luc. Vertel het eens, jongen. Wat heb jij?
3: Ja, ik heb weer een hele leuke band gevonden. Een tijdje, alweer een paar jaar geleden, was ik in Rotterdam op het Bluegrass Festival op Pijnakkerplein. En er was een heel leuk bandje. Eigenlijk van origine een Italiaans bandje. En dat,
1: Ruben en Matt en de Truffle Valley Boys. Wat een hele naam.
3: Een hele naam. Moeilijke naam voor mij om uit te spreken, maar wel een hele leuke band. Een hele goede bluegrass band. Ja, je weet het. Ik ben natuurlijk groot fan van bluegrass. En dat zijn we hier eigenlijk bijna allemaal wel. Maar we gaan nu luisteren naar een liedje. En dat is Picking Truffles.

0: Luc, dat was lekker vlot.
1: Dat is een vlot stukje muziek, hè?
0: Ja, die knalde er zo
1: uit. Is echt bluegrass zoals het bedoeld is, hè?
0: Klopt, ja. Ja,
2: helemaal goed, ja.
0: Maar goed, dan gaan we door met de Zac Brown Band. En die vind ik fantastisch. Er zitten zoveel leuke dingen bij. Een leuke band ook om te zien. En zo spontaan op het podium dat die jongens zijn. En in dit geval deze samen met Jimmy Buffett. En is het nou, Ronald, Jimmy Buffett, weet jij?
3: Nou, Zac Brown heeft een beetje een band met Nederland. Want onze eigen Douwe Bob, die had natuurlijk het nummer Note to Self. Prachtig mooie country nummer van hem. En Zac Brown zag dat en die vond hem zo mooi. Die had zoiets van, joh, kom gezellig bij mij en kom meespelen. Dus ja. Toen stond hij in één keer op het podium samen met Zac Brown. En Note to Self te spelen.
0: Zo.
3: Schitterend mooi nummer, prachtig mooi stieltje. Daar hebben we vandaag in de uitzending nog meer van, dat apparaat. Ja. En dat het was toch leuk voor hem om daar te mogen optreden samen met Zac Brown.
0: Zac
3: kan het zelf ook natuurlijk wel, dus er kunnen genoeg plaatjes van draaien.
0: Maar ik vind zelf op het moment dat al onze Nederlandse artiesten die we hebben, dames, heren, hoe ze ook zijn, allemaal een bijzondere plek hebben in de ook Amerikaanse countrywereld. En daar ben ik heel trots op.
3: Nederlanders laten zien wat ze kunnen.
0: Ja, zeker.
3: En wij laten het graag horen.
0: En dat gaan we dus doen met de Zac Brown Band en Jimmy Buffett en Knee Deeps.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En een beetje een andere oude doos dan u van ons gewend bent. Want we gaan nog even terugblikken, namelijk naar het Bristol Rhythm and Roots Reunion. Die was in het weekend van 12 en 13 september. En in verband met onze samenwerking met Bristol doen we daar natuurlijk graag even weer een verslagje van. U kunt sowieso op onze website gaan kijken naar kantoland.nl. Kunt u het interview met Richard Oakley, die we al eerder gehad hebben met de directeur van het festival. Maar wij gaan natuurlijk hier vooral lekker uw kennis laten maken met de prachtige muziek. Een enorme line-up heeft er opgetreden gedurende die drie dagen. Maar wij pikken even de vier mooiste eruit. Volgende uur krijgt u nog iets te horen van de Old Crow Medicine Show. Maar we gaan nu draaien de drie toppers, zou ik wel even zeggen, van het festival, zoals Richard zelf ook zei. Als derde liedje krijgt u Sierra Farrell, een dame die uit die omgeving vandaan komt, een beetje een thuiswedstrijd speelde. En zij zingt dan American Dreaming. Daarvoor krijgt u een hele mooie instrumental van Marty Stewart, en namelijk het liedje Soldier's Joy. En dan zie je dat muziek ook prachtig kan zijn zonder zang. En zeker als je dat in de zeer begaafde handen van Marty Stewart laat zitten. Maar we beginnen met de Del McCoury Band. En die horen er eigenlijk niet bij, vinden ze zelf. Maar wij vinden van wel. Maar zij zeggen, count me out.

0: Nou, ik vond ze prachtig.
1: Ik kan me voorstellen dat het een zeer geslaagd festival is geweest. Dit soort muziek.
0: Als dit de hoofdmoot is geweest, ja zeker. Maar wat ook bijzonder is, we gaan nu naar toch nog een oude doosmoment.
1: Klein, hè? We moeten dat toch eventjes doen. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Hey, dat doen we met Bill Monroe. Hij is geboren op 13 september. Oh, dat is een paar dagen geleden. In 1911 in Rosine. Daar zijn we toen geweest, hè? Dat plaatsje. Daar is een museum en daar is van alles van Bill Monroe. Maar goed, hij is jammer genoeg overleden op 9 september 1996.
1: Ja, 30 jaar geleden dus. Daarom is het goed dat we nu eventjes aandacht aan hem besteden.
0: En dat gaan we doen met een heel bekend nummer van hem. Blue Moon of Kentucky.

0: Wat een prachtig nummer, Ronald. Waar Mooi. Heb je die vandaan?
1: Van mijn vrouw. Die kwam haar tegen, namelijk een liedje van de stuur ze gelijk naar mij door. Want de dame waar we net naar geluisterd hebben is Aubrey Buck. Een jonge dame van 21 jaar die net begonnen is nu in Nashville, zal ik maar zeggen. Ze heeft wel op social media al een en ander toe gedaan, TikTok en dat soort dingen. Maar die dame heeft gewoon de gitaar gepakt, is bij een producer naar binnen gelopen. En zonder enig opsmuk letterlijk gewoon een gitaar, een zangeres en een prachtig mooie stem met een prachtig mooie inhoud van een liedje. En zo krijg je een hele mooie country.
0: Ik wou zeggen, dit is de manier om country te maken.
1: Het liedje wat mijn vrouw toestuurde was een ander liedje dan dat we nu hebben geluisterd. Namelijk, want dat liedje ging meer over van ja, hoe voelt het als je de mensen verliest waar je van houdt. Ook een heel mooi nummer, zeker met haar stem. Maar dit liedje was Still Mill Town. En dat ging eigenlijk over haar geboortedorp, een geboortestadje. Een klein oud vervallen stadje ongeveer in Amerika eigenlijk, waar zoals hij zingt, je heel veel mensen nooit uitkomen en eigenlijk alleen maar de deur open doen en verder niet. Ik durf te voorspellen dat dit niet het laatste keer is dat we van deze jonge dame iets hebben gehoord.
0: Heel verstandig.
1: Want de muziek is gewoon prachtig en die stem ook.
0: Ik kijk er nou al naar uit.
1: Dan gaan we even naar een dame die 21 jaar met wat levenservaring is.
2: Ja, die is al een paar dagen bezig.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Trisha Yearwood.
2: Trisha Yearwood. En ik vind het ook een hele goede zangeres. En ja, ook dat is ook weer zoiets. Ze is eigenlijk de echtgenote natuurlijk van niemand minder dan Garth Brooks. En die is ook bij ons bekend.
0: Die hebben wij gezien in Amerika, Luc.
2: Die hebben jullie gezien, ja.
0: Ja, live.
2: Dat is echt fantastisch. Het moet echt fantastisch geweest zijn. Dat kan
0: niet kilometers anders. Afstand, maar...
1: Luc zal ze aan hem gedacht hebben toen ze dit liedje schreef dan, de titel.
2: Ja, we gaan dus in ieder geval nu naar Thinking About You van Trisha Yearwood.

0: Nou, fantastisch, die Trisha Yearwood, die kan er ook wat van. Als alleen maar kookboeken maken.
1: Ja, ja, ze doet ook kookboeken.
2: Programma's, hè?
0: Ja, ze doet kookprogramma's en kookboeken schrijven en dat. Ja, dus,
2: denk maar ze kan prachtig zingen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook...
0: Ja, en met Kaart samen, dat is een fantastisch duo.
2: Ja.
0: En we gaan naar iets leuks. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Want ik heb er al jaren en jaren geprobeerd om te kijken of ik haar voor elkaar kan krijgen. En toen kon ik via Toerlijke Minds, kon ik Sarah Jory in de studio krijgen. En die hebben we opgenomen. En de muziek die we daarvan hebben, dat hoort u zo meteen, dat ziet u zo meteen wel op de site, geloof ik ook. Ja, ja, klopt. En dit is het eerste deel met de aankondigingen van Annette van Toerlijke Minds.
3: Oké, het eerste nummer wat we gaan doen is een nummer van Danny Lee. Sarah heeft regelmatig met haar gespeeld in het verleden. Albert heeft met haar gespeeld in het verleden. En het leuke was, zij trad op in Arnhem. En ik zat in de zaal met kind op schoot. Kind was net 2. Te luisteren naar het concert van Danny Lee, waar Albert haar begeleidde. En toen zei ze in één keer, nou leuk, zegt ze. Er zit een zangeres in de zaal. Ik denk, nou dat is leuk. Dus ik keek een beetje om me heen. Ik denk, nou ik ben benieuwd. Toen zegt ze, ja, die gaat samen met me zingen. Ik denk, nou dat is leuk. En toen zei ze in één keer, Annette, kom je naar voren? Nou, was fantastisch natuurlijk. Dus toen heb ik samen met haar een nummer mogen zingen. En ze heeft gewoon prachtige nummers. En dit is er eentje van, Oh Lonesome.

0: Thank you.
1: Could you introduce yourselves for the audience?
2: Hi, my name is Sarah Jory. I'm a pedal steel guitarist and slide player from England. But I'm nice, even though I'm English.
3: Welcome. The nice version.
0: Well, my name is Annette. I'm a singer. Ik ben gewoon Annette en ik zing.
3: En ik ben Albert en ik ben de gitarist. I'm Albert. I'm the guitar player.
4: Het nummer wat we nu gaan doen is een nummer wat Sarah heel erg leuk vindt. Zullen we hem eigenlijk altijd wel in de setlist duwen. En nou ja, ontkomen er dan ook niet aan om hem vandaag te doen. Prachtig nummer van Ashley Monroe, Like a Rose.

0: dato. Prachtig, heerlijk. Hè? Ja, ah, Brooklyn Bullets. We zijn helemaal weer terug. We zijn helemaal terug bij de Ebelbjörn.
1: Ja, helemaal. Ja, ik had echt zoiets van, dit is die Brooklyn Bullets. Dat is toch een hele goede groep. En het leuke is, er komt dus echt hele goede bluegrass uit Noorwegen.
0: Hè? Ja, we hebben de prachtige muziek al vandaag gehad, moet ik zeggen.
2: Ja. En we hebben kunnen genieten van ze op de muziekschool.
0: Ja, ook dat nog. Hele leuke gasten. Ja. Maar we gaan nog door met het laatste nummer van dit uur. En dat is ook een even op gangster. We gaan namelijk naar Christy Cox. En zij zegt gewoon, if I keep on loving you. Ja, net tegen de luisteraars zeggen, als u gewoon lekker blijft luisteren naar ons, dan blijven wij ook wel van u houden. En dat doet zij dus ook.
2: Zeker.
0: Dus luister naar Christy Cox als laatste van het uur.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Land, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl. Country, bluegrass, old time.
1: Americana.
0: Oh, dat nog. Had ik even vergeten. Maar goed, tweede uur begonnen we dus met de Old Crow Medicine Show. En het nummer Tennessee Bound. En het is wel even bijzonder, want we hebben daar wat over te vertellen.
2: Nou, ook deze band heeft opgetreden bij Bristol. En in het kader daarvan hebben we de eer gehad om met Catch de zanger een interview te hebben. Een kort gesprek. Die komt later nog op de socials en op onze website en op onze YouTube te zien. Ja. We hebben alles een beetje gedoseerd. Maar ja, het was zeer aangenaam om met die man te praten. Dat, hij heeft genoeg energie. Laten we daarop houden.
0: Ja.
2: En ja, daarom hebben we dit liedje ook gedraaid. Om een lekker uur even weer vlot beginnen.
0: Zou die ook zoveel energie gehad hebben na de optreden?
2: Ik denk het wel. Die man die heeft ook mijn energie te veel. Dat was echt, maar goed, houd onze social media's in de gaten. Kanteland RTV. Houd YouTube in de gaten. Houd onze website in de gaten. Natuurlijk kanteland.nl. Houd de website van de AE Media Groep in de gaten. Want daar staat ook van alles en nog wat. Dus daar komt uiteindelijk. U kunt er binnenkort ook weer heen voor alle andere leuke zaken. Maar daarover straks meer. En daar komt te zijn de tijd ook dus het interview met Old Crow Medicine Joe.
0: Maar blijf ook luisteren.
2: En want we gaan nu naar... ik denk niet dat we het nog een keer hoeven te introduceren, Luc.
3: We hoeven het niet te introduceren. Maar ik wil het toch nog wel even noemen. We gaan wel naar ons engeltje. Ja, dat is natuurlijk... En daar kan ik wel wat over zeggen. Het is al een hele oude opname. Ik denk zelfs uit 1989. En we gaan luisteren naar Two Highways van Alison Krauss en Union Station. MUZIEK

0: Nou, dat was Alison Krauss. En wie kent haar niet, zeg ik dan altijd wel.
1: Ja, en toch heel leuk, hè? Het is een hele oude opname. Dit was nog voordat... Want dit is echt nog vanuit de begintijd.
0: Ja.
1: En dat vond wel weer eens leuk om zoiets...
0: Maar goed, we kunnen nog wel wat jaren vooruit met de muziek van haar. Dus dat scheelt al.
1: Nee, ze heeft een heel grote... Ik heb bijna alles van haar. Dus we hebben nog wat te gaan.
0: We hebben nog wat gaan. Dan ga ik even ook terug in de tijd. En dat was in Barneveld, in de Veluwe al. Daar kon ik genieten van een concert van de volgende artiest. En dat is Kenny Rogers. En die heb ik toen in Barneveld mogen zien. Lekker was dat, hoor. Grote zaal vol met muziek. Maar ja, ik heb wel begrepen dat er toen wat geld bij moest om de avond voor Kenny mogelijk te maken. Ja. Maar ja, hij had een stelletje hele bekende nummers. Lucille en noem maar op, dat zijn allemaal die nummers. Maar deze was ook een van zijn bekendste, The Coward.

0: Nou, wat vinden we van deze artiest? Jammer genoeg is hij niet meer, maar hij heeft ook films gemaakt, hè? Over mensen, dus die samen.
1: Hij heeft heel veel moois achtergelaten en daar kunnen we nog heel lang van genieten.
0: Ook dat zeker, dus, ja.
2: Ja, en hij heeft ook prachtige duetten gedaan met Dolly Parton. Hè?
0: Ook dat nog. Ja, over deze man is eigenlijk heel veel te vertellen.
1: Nou begon je net al het eerste uur over de vader van de Bluegrass.
0: Ja.
1: Dus had je de rode draad alweer te pakken stiekem?
0: Twee keer al weer te pakken.
1: Want de volgende ook?
0: Ja, we gaan naar, een hele goede Bluegrass speler. Hij speelt diverse instrumenten, is zanger, componist. En hij regelt zelf de nummers op een eigen platenlabel sinds 1997. Nou, ik vind dat wel de moeite waard. Volgens mij heeft hij ook de mandoline van Bill Monroe gekregen, als ik het goed heb. Of tenminste sowieso in het museum, dat ze hem daar hebben laten spelen op de mandoline van Bill Monroe. Maar ik weet niet of dat toen al was dat hij dat kreeg. Dat is niet zo lang geleden. Volgens mij nog maar een jaar of anderhalf, twee geleden. Dat ik me herinner, of misschien drie. Maar goed, het bleef in de familie. Want de familie van Bill Monroe was Uncle Ben. En daar luisteren we nu naar.

0: Hallo luisteraars, ik ben Arnold Lasseur van de Bluegrass Boogieman en u luistert naar Countryland Radio.
1: Goed, dat was dus Ricky Skeks en het nummer Uncle Pen. En ik zit met Johan af en toe alweer een beetje te zoeken van wat kunnen we nog gaan doen als we volgend jaar naar Amerika gaan, want dat is echt nog de bedoeling. En dan gaan we zeker naar de hut van Uncle Pen, want daar zijn we toen geweest, maar... Ja, misschien zijn we te bang geweest, want volgens mij waren er wel mensen binnen. Maar ja, we mochten dus eigenlijk volgens het hek niet meer naar binnen, want het was afgesloten dus. En dan gaan we naar Luc.
2: Ja, ik doe ook eens een Nederlandse inzending deze keer. En ik vond het wel heel erg leuk. Het is de band De Strootklinkers uit Groningen. En... die hebben een prachtig liedje geschreven, gezongen. En dat liedje, dat zou je echt moeten luisteren.

ergens mui en ik zat in het loods wal. Ik was nog nooit wat, maar al had ik dat al. Vader, alles om ons taal meer is als wat je zal.

0: Nou, koekoek.
1: Ja, dat was het. Dat was het liedje, ja. Ja.
2: Zou een liedje draaien toch nog een beetje voor Jaap?
0: De volgende.
2: King of the Road.
0: King of the Road, ja, die gaan
2: maar
0: we
2: wel van twee artiesten die jij nog geluk vindt.
0: Ik vind ze fantastisch. Ik heb haar, toen zij dus die ziekte had, dat zij dus geleden heeft, heb ik heel veel gevolgd. En ik weet zeker dat er meerdere mensen zijn die daar een moeilijke periode door gehad hebben. Want wat was dat een fantastische zangeres. Eigenlijk samen, ze waren zo goed. En die dochter die heeft nou ook een hele zware operatie gehad. Maar ze is hier bovenop en het gaat allemaal weer goed, gelukkig met haar. Maar Joey en Rory, King of the Road.

0: Nou, de Grascals, Keep on Walking. Wat kun je er meer over vertellen, Luc?
1: Ja, dat het gewoon een hele goede band is.
0: Ja, dat geloof ik ook.
1: En het zijn zes heren die er echt een feestje van maken, geloof ik. Want dat is, ik heb nu twee cd's van ze.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind ze allemaal even goed, hoor.
0: Ja, ik was ook een beetje fan van hun, hoor. Want in die tijd dat ik met de Bluegrass een beetje begon, waren hun ook al bezig.
1: Ja, hun zijn echt, ik hoop dat ze nog eens een keertje naar Nederland komen voor een concert en dat we er dan ook heen kunnen.
0: Maar ja, dan gaan we nog eens een keer kijken, Luc.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja,
1: dat is de moeite waard.
0: Ja. Ja. Dan gaan we naar de volgende. En dat gaan we doen met het verhaal van Ronald.
2: But an instrument like yourself, I heard songs with a lot of bass, with a lot of excitement, enthusiasm, but also heard a song with a lot of emotion and low-key. Is there a limit in the range of the instrument that you can drift between, or is it just the person who plays it?
3: I think the limit comes in your own mind. I think with any instrument you play, the steel guitar for so many years was always kind of associated with, well, initially Hawaiian music and then with country music. But I think as the years have gone on, it's gathered a lot of momentum right across the board. And I've been really lucky with artists that I've worked with and situations that I've been in. I've worked with orchestras, I've worked with the Royal Philharmonic, with the Halley Orchestra, and that, the steel guitar just becomes part of something. You have your part of the sound, and I think your own, the limitations of the instrument you play, I think are in your own mind, you know, and we can all push ourselves, and I'm a firm believer in the pedal steel can play anything, you know. Maybe the player can't. Maybe the player has a little, but as an instrument, I think it can be used in any music.
4: Okay, so this is an instrumental that I originally wrote as a bluegrass song on the acoustic guitar. And then messing around one day at home in my studio, I thought this could make a really nice, slow pedal steel instrumental. So I hope you like it. In memory of my dad, this is called AJ's Reel.

0: Thank you, thank you.
1: Thank you. Can I now say tot ziens?
2: En dat mocht inderdaad, Sarah kon tot ziens zeggen. We zijn natuurlijk in Minds en Sarah Joy enorm dankbaar dat ze bij ons hebben opgetreden in de studio. Dat ze deze heerlijke opnames hebben kunnen maken. Gaat u vooral naar www.kantiland.nl, want daar vindt u nog veel meer leuks namelijk. Want ze hebben nog een extra bonus track opgenomen en die hebben we ook speciaal daar op de site staan. U kunt er ook alle liedjes nog eens een keer terugluisteren. En u kunt ook het hele interview terugluisteren, want wat u gehoord heeft is een kleine stukjes. We hebben een heerlijk gesprek gehad met z'n vieren en dat is keurig allemaal opgenomen. Het interview is natuurlijk in het Engels gedaan vanwege Sarah, maar onze eigen Valerie is heel erg druk bezig geweest en die is druk om alle ondertitels erbij te zetten. Dus binnenkort kunt u al het hele interview rustig terugkijken met een Nederlandstalige ondertitels eronder, zodat u precies begrijpt waar het over heeft. Ik wil u ook heel graag verwijzen naar de website van de AE Media Groep, onze, de host waar wij hier gelukkig mogen zitten. Kijkt u daar op hun pagina van YouTube en daar vindt u ook een prachtig filmpje. Daar staat eigenlijk alle liedjes achter elkaar met alle tekst en interviewtjes ertussendoor geknipt. Daar is Johan en Valerie heel druk mee geweest, maar ze hebben gewoon een prachtig resultaat geleverd. Heerlijke muziek en die kunnen we niet vaak genoeg gaan draaien. En u kunt er niet vaak genoeg naar luisteren wat ons betreft. Dus gaat u dat vooral doen nadat we nog één liedje hebben gedraaid natuurlijk in deze uitzending. Want we Kantiland, dus we hebben nog eenmaal wat leuks. Aangezien ik er zit inderdaad, hebben we wat meer dames vandaag. Ik denk helemaal niet erg, we hebben mooie zangeressen. U gaat luisteren naar een prachtig liedje van Becky Slegel, Colorado Line.

0: Ik mag met trots zeggen dat we een mooie uitzending van gemaakt hebben. En dat we met alle muziek die we gebruikt hebben, erg hebben kunnen genieten.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Kijk u dus op www.kanteland.nl. Want inmiddels staat alles gepost, geblazen en veranderd. Zodat u nog veel meer lekkers, leuks kunt genieten van al die prachtige mooie muziek van ons.
0: Zeker, zeker. En morgen dan is onze playlist ook weer op de site. En dan kunt u dat ook even bekijken. En jammer genoeg dankjewel moeten zeggen tegen iedereen. En dat ga ik eerst doen met Ronald. Ronald, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Luc, jij ook dankjewel.
2: Ja, graag gedaan, joh.
0: Fijn dat je weer bij was.
2: Ja, leuk. Ik vond het ook geweldig.
0: Ja, Johan, jij ook weer bedankt voor de techniek. En Valerie voor social media en alles wat daarbij hoort.
1: En de ondertitels.
0: En de ondertitels, ja. Dus... volgende week dan zitten we hier weer met het vaste team met Harro en Leen en Gerrit. Dus dat komt volgende week weer. En nu ga ik tegen u zeggen, luisteraars, ik vond het leuk. Dank u wel. Tot de volgende keer.
3: That's for encore, guys.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hey allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. We trappen dit uur af met een klein feestje, want Buddy Miller is terug. Verder een gloednieuw album van Kimmy Bitter, die zichzelf tot album van de maand heeft weten te spelen. Een flink aandeel Made in Holland en muziek van onder meer Bryan Adams, Josh Turner en Dolly Parton. Kortom, genoeg te beleven. Sluit deuren en ramen en draai aan de knoppen van je radio.

We beginnen groot vandaag met een dikke warme aanbeveling voor Buddy Miller. Na zijn samenwerking met zijn vrouw Julie uit 2023 komt hij nu, na maar liefst 15 jaar, eindelijk weer met een soloplaat. Gewoon getiteld Buddy Miller. Het is een plaat vol oude vrienden. Emmylou Harris, The Warren Treaty, Sean Colvin, Dan Penn en dus ook Jim Lauderdale en Lee Ann Womack, die je hier hoort. Strange Desire is een jaloers swingend nummer en Lauderdale kent Buddy nog uit zijn New Yorkse countryband uit de vroege jaren 80. Deze aflevering opende met As Long As I Have You, een cover van The Temptations. Met als tussendoortje Stop Me, dat Buddy samen met Lee Ann Womack vertolkt.

Kimmy Bitter uit het Californische Oceanside is helemaal verknocht aan de jaren 60 en dat hoor je. Met haar band, de Westside Twang, maakte met Bittersweet het vervolg op haar veelgeprezen debuut Old School uit 2024. Denk aan Patsy Cline, die verdwaalt in een surfband met strijkers en countrypolitan glamour. More, More, More is mijn favoriete track, afkomstig van het album van de maand.

Grada Leele is misschien wel beter bekend van haar stemwerk in tekenfilms en games dan van haar muziek. Maar ze begon ooit als singer-songwriter in de Amerikanenhoek. There's the Door is een nummer dat laat horen waarom ze ooit die weg insloeg. Eerlijk, sober en recht voor zijn raap.

De original van de week komt van Josh Turner met zijn onmiskenbare bariton. Die klinkt alsof hij hem al bij zijn geboorte had. Long Black Train uit 2003 was een doorbraaksingle en werd geschreven na een moment waarop hij zich letterlijk in een hotelkamer bijna liet meeslepen door verleiding. Het beeld van de trein als de duivel is inmiddels een klassieker in de country.

Bryan Adams schreef dit indringende nummer voor de documentaire Run Terry Run, die dit jaar in première ging op het filmfestival van Toronto. Het eert Terry Fox, de Canadese hardloper die in 1980 op één been zijn marathon of hoop begon, dwars door Canada, om geld op te halen voor kankeronderzoek. Adams, zelf Canadees, zet met dit nummer een van de grootste helden van zijn land in het zonnetje.

0: Dolly Parton is de act van de maand. Hoe kan het ook anders na haar overlijden 25 augustus op 80-jarige leeftijd, na een kort ziekbed? Bound to Ride is een samenwerking met de First Ladies of Bluegrass en laat een andere kant van Dolly horen dan haar bekendste hits. Puur, akoestisch en dicht bij haar Appalachian wortels.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, one, two, three.

0: want a hobo's.
1: Voorafgaand aan het blok Made in Holland, een gloednieuw duet geschreven door Waylon Wyatt, Carter Face en Topher Brown. Carter vertelde dat ze na het schrijven al aangaf dat ze graag harmonieën wilde zingen, waarop Waylon zei dat ze net zo goed een heel couplet kon doen. Zo ontstond dit kwetsbare duet I'm Sorry, But I Love You, over verliefd worden zonder te weten of het beantwoord wordt.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Achter dit nummer van Ethan Huis uit Venray schuilt een bijzonder en aangrijpend verhaal. Het is geschreven door Tycho, een 24-jarige dorpsgenoot die overleed aan darmkanker en die via het programma Over Mijn Lijk veel recht in het hart raakte. Ethan schreef, nam op en mixte het nummer in één dag. Alle opbrengsten gaan naar de Tycho Noah Foundation, die onderzoek naar zegelringcarcinoom financiert.

Kimmy June, geboren als Kim van der Gouwen in Waalwijk, ontdekte op haar vierde het eerste album van Ilse de Lange en wist toen eigenlijk al wat ze wilde worden. Ze is ook de ene helft van het duo The Orange Blossoms. Met Ode to the Shoe laat ze weer horen uit het goede hout gesneden te zijn.

Jacques Mees, geboren in Moergestel en al vanaf zijn 9e gitarist, buigt zich hier samen met Kathleen Willems over een monument, Bob Dylan's A Hard Rain's Gonna Fall. Dylan schreef het nummer in 1962 en het werd destijds ten onrechte gezien als reactie op de Cuba-crisis. Een gedurfde keuze, maar Mees en Willems maken er iets moois van.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Greg Carroll, woonachtig in Calgary, brengt met Writing on the Wall een nummer dat weinig aan de verbeelding overlaat. De betekenis ervan is een teken aan de wand. Stevige, herkenbare country met een flinke dosis eerlijkheid. Hey.

0: We sluiten dit eerste uur af met Sarah Catania, die met een knipoog bezingt dat als je eenmaal de smaak van country te pakken hebt, er geen weg meer terug is. Bij Crossroads kunnen we dat alleen maar beamen.
1: Zometeen nog een uur country.

We hebben een uitgebreid blok met Dolly Parton, die ons half augustus zo onverwacht ontviel. We duiken in de songs van Bob McDill, een van de grootste songschrijvers die de country ooit heeft gekend, gezongen door anderen. Ook maken we kennis met Martine Haugen, een Noorse die met haar debuutalbum laat horen dat de traditionele country springlevend is. Dit wordt weer een mooi uur. Pokey Lafarge opende met My Baby Loves Me in zijn kenmerkende mix van jump blues, western swing en ouderwetse country charme. Hij klinkt alsof hij zo uit de jaren 30 danszaal is weggelopen, maar het geluid is fris en springlevend. Een heerlijke opener.

Dolly Parton, de act van de maand, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed, na een kort gevecht tegen kanker. Haar man, Carl Dean, met wie ze sinds 1966 getrouwd was, overleed al in maart vorig jaar. Dolly liet meer dan 100 miljoen verkochte platen na. 11 Grammys en een carrière van 6 decennia. Van Jolene en 9 to 5 tot I Will Always Love You. Ze wilde ooit dat op haar begrafenis het gospelnummer If We Never Meet Again gezongen zou worden. Dat vertelde ze al in 2014 aan Entertainment Weekly. Touch Your Woman en The Bargain Store laten haar vroege, ongepolijste countrykant horen. Ver voordat ze een wereldster werd.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De laatste keer dat we Kimmy Bitter horen in deze aflevering. Met een song die om afscheid draait. Weer die kenmerkende country-politan glans. Met strijkers die de emotie nog wat extra aandikken.

De Graham St. Clair Band levert stevige, ongepolijste country af. Met een verteller die niet bang is om toe te geven dat hij niet de held van het verhaal is. Eerlijke muziek, zonder poespas.

Teddy Swims, die met zijn soulvolle stem al een tijdje de hitlijsten weet te vinden, brengt met Stay a Little Longer een smeekbede om nog even bij elkaar te blijven. Zijn stem doet de rest, meer heeft dit nummer eigenlijk niet nodig.

0: De cover van deze week.
1: En er is hij weer, Long Black Train, nu in de uitvoering van Amos Raber. Waar Josh Turner het nummer in het eerste uur nog groots en breed bracht, geeft Amos Raber er zijn eigen meer ingetogen draai aan. Mooi om de twee versies naast elkaar te leggen.

Een titel met een knipoog. Carlisle Wright maakt duidelijk dat zijn versie van country in Right Kind of Country precies de juiste is. Stevig, zelfverzekerd en met een vleugje humor.

Dit blokje draait om een man die je waarschijnlijk nooit hebt horen zingen, maar van wie je gegarandeerd wel de liedjes kent, Bob McDill. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij in 30 jaar tijd maar liefst 31 nummer 1 hits, voor onder andere Don Williams, Alan Jackson en Crystal Gayle. McDill werkte volgens zijn eigen zeggen met bloed, zweet en tranen. Hij was geen man van één liedje per dag. In 2000 stopte hij abrupt met het schrijven en in 2017 schonk hij zijn hele archief, inclusief 217 bloknotes vol teksten, aan de Country Music Hall of Fame. Right or Wrong bracht George Strait naar de top van de hitlijsten. En Baby's Got Her Blue Jeans On was voor Mel McDaniel een van zijn grootste successen. Stille krachten achter grote hits, dat waren de McDills van deze wereld. We openen het blokje met John Snyder's I've Been Around Enough to Know.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Cassidy Daniels bezingt hier dat sommige gevoelens niet uit een jukebox komen. Hoe graag je dat soms ook zou willen. Toegankelijke, meezingbare country.

In de spotlight staat deze keer Martine Haugen, een 26-jarige uit het Noorse Donbass, die onlangs haar debuutalbum Hardships and Hope uitbracht, samen met haar band The Broken Hearts. Haugen begon al op haar 14e met optreden, toen ze June Carter speelde in een Johnny Cash tribute band, waarmee ze door Noorwegen toerde. 2 weken voor haar debuutalbum was ze nog in het publiek bij het afscheidsconcert van Emmylou Harris in Oslo. En een paar dagen later overleed Dolly Parton. Beide dames zijn duidelijk hoorbaar als inspiratiebron in haar warme, ouderwets aandoende stem. Recensenten noemen het album nu al een van de sterkste Noorse country debuten in jaren. Met If I Let You In en Pay the Price hoor je precies waarom.

Paul Kuiten, bekend om zijn diepe bariton en flair voor het dramatische, weet ook hier weer een simpel gegeven groots te laten klinken. Texaanse country met een vleugje gospeldrama.

We sluiten deze aflevering af met C. James en Madeline Edwards, die samen zoeken naar een plek om weer thuis te komen. Take Me Home is een mooi, warm duet om deze aflevering mee te besluiten. Daarmee zit Crossroads er weer op. In de tweede uur namen we afscheid van Dolly Parton, eerder het songboek van Bob McDill, en maakten we kennis met de prachtige stem van Martina Haugen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Howdy everyone, this is James Intveld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Dota en Loretta.
1: Het is wel erg, ik kan naar Dota gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.